Toch klaar. Hallo, het is een goed moment. Een liefste hand nemen. En een Paul voor een minuut te lossen.